0: hasje recht, mijn liebling. L-M-A-A. Erna, ik liebe dir. Zimt nog lange met mir. Wer verheirat is, kan das verstehen.
1: L-M-A-A.
0: Ja, met diesen L-M-A-A.